0: handen.
1: Er straalt weer licht voor de vroom. En blijdschap vervult.